bij de luk. Zijn aanmoedigen aan mij. In het maar aanmoedigen te komen aan de regio. Moedendag, de naam van de twee woorden.